vinden. Nick Cave. Das war birthday party. En ik vind dat was zo dermaas inventive. Zo dermaas nieuw. En hier is ook iemand die, als ik heb dat de allereerste maal gehoord, ik kan te nooit denken, was? Was hebben we hier?